0: gezamenlijk in herkenningsaan, zie je hier een persoonzaak van de verschillende landen worden.
1: Kijk, ik denk dat wij